0: Dodo var hij los. Bloos gooit zij het verdoor. Dat blinker links, dat blinker rechts. En dan een beetje nog.
1: Een
0: parkplaats is zo'n vrij ja vol. Ik vaar in Akkernij. Een vrouw steekt uit zo'n griek.